0: Dus dan al papot Jens Kleist uit op Padu Anana.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Toch voor en dan is je zag je nog daar. Paul McCartney zag ze komen als het kan me pok. Aan mijn aan een besloot daar. Ja, ja. En dan is het nog niet zo.
0: En dan ben ik er al toe aan. Die puppel, hij zag hem als de kamerpoet. Kan niet toe, kan passen, ik kon niet.
1: Kijk.
0: Ja, ja.
1: Kijk.
0: Die moet. Yeah. Yes, Nick.
1: Yes.
0: Nu daarmee aan mijn pokker op zit.
1: Het is naar hoe, hij is ook in muziek af, toch zo in muziek.
0: Ja.
1: Daar koe, zoals niet ook in muziek, het is waar klinie engelsek, daar koe.
0: Ja.
1: Daar wordt een bestaat naar iTunes. Maar het is een radioversie. Het is een radioversie. Het is een radioversie. Het is een radioversie. Het is een radioversie. Het is een radioversie. Het is een radioversie. Het is een radioversie.